We zijn toch al nur als mens. Knochen en vlees. Het hart van slot. Seelen en geest. Wie veel kunnen we geven? En wie veel verdreigt? Einfach nur mens. Aus Knochen en vlees.

We zijn toch gauw door ons mens. Genoeg aan ons vlees. Het hart verslaat. Zelen en geest. Wie veel gemakkelijk. En wie veel verdriet. Einfach nur mens. Ons genoeg aan ons vlees.